0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

uplifting and inspiring.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Raul Orellana, zo heet hij officieel, met Jocelyn Brown en Gypsy Rhythm. Goedemorgen, het is dinsdag. Ja, ik had het al een klein beetje voorspeld. Ik dacht, dat gaat mis. Maar het is inderdaad misgegaan. Want we hebben natuurlijk de Pride gehad in Amsterdam. En natuurlijk op veel plekken, hè, onder andere Berlijn, daar was het ook, de Pride. Zeg maar het grote feest voor LHBTI'ers, homo's en lesbiennes. Ja, nou ja, tientallen mensen hebben nu melding gemaakt van discriminatie tijdens de start van de World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Dat heeft de organisatie gemeld. Ja, voornamelijk festivalgangers die op weg naar huis waren van het festival. Milkshake en bezoekers van de Pride Walk die maakten een melding van. Ja, de organisatie is bang dat het aantal meldingen dat nu is binnengekomen slechts een fractie is van het totaal. Ja, volgens een woordvoerder van Rita, want zo heet de organisatie, kan het hoge aantal meldingen te verklaren zijn, omdat de organisatie zichtbaarder is tijdens de Pride. Zo zijn in Amsterdam ook zogeheten safer spaces ingericht. Dat zijn plekjes waar je zeg maar terecht kunt voor ondersteuning of om melding te maken van incidenten of als je je even niet veilig voelt. Ja, deze safer places waren in hotels, musea en andere openbare gebouwen. En zo kreeg men bij de Pride in Amersfoort al eerder deze maand tussen de 30 en 40 meldingen binnen van incidenten. Ja, ja, ik wil toch eventjes hier mijn mening over kwijt. Het is namelijk zo, we zijn allemaal heel meegaand. En dat gebeurt altijd op die dagen zoals Roze Maandag. En natuurlijk ook tijdens de Pride. En van, oh, we moeten dat allemaal kunnen doen. En het is allemaal, mooi en het is allemaal goed. En dat is het ook. Iedereen moet kunnen zijn wie die zelf wil natuurlijk. Maar zodra die dagen voorbij zijn en er zijn weer van die normale dagen, zeg maar. En we zien bijvoorbeeld, ik noem wel twee jongens hand in hand lopen. Of twee vrouwen hand in hand lopen. Dan kijken veel mensen daar toch weer een beetje raar naartoe. Hè? Dan denken van, wat gebeurt daar? Dus we zijn eigenlijk niet zo tolerant als dat we denken. Hè? Nee, dat is. Nederland staat wel te boek als een van de tolerantste landen. Maar dat is dus niet zo. Hè? Dat zie je maar weer. Want er zijn weer heel veel incidenten geweest, hè, tijdens die Pride. Hè? Ja, wat een slechte zaak is natuurlijk. Hè? Want ik zei het aan het begin. Iedereen die moet kunnen zijn en kunnen doen wat hij zelf wil. Hè? En we leven in een vrij land. Iedereen moet het kunnen. Er zijn natuurlijk landen waar dat helemaal niet kan. Hè? In bepaalde landen, zeg maar, openlijk voor je homoseksualiteit uitkomt of voor je andere geaardheid, dan ga je de cel in of erger nog, je gaat tegen de muren, je wordt gewoon neergeschoten, want dat gebeurt ook, hè? Ja, er zijn echt landen die dat doen. Ja, en gelukkig zijn we in Nederland heel meegaand. Maar ja, dat zeg ik tot zekere hoogte, want als die dagen weer voorbij zijn, want ik las dat ook alweer na Roze Maandag in Tilburg bijvoorbeeld, hè? Er waren weer wat mensen in elkaar geramd, gewoon in elkaar geslagen omdat ze anders geaard waren. En dat gebeurde allemaal na Roze Maandag. Dan denk ik ook van, ja, dan is Roze Maandag voorbij. Dan hebben we weer genoeg meegaand geleefd en dan worden er weer mensen in elkaar geramd. Ja, het is verschrikkelijk, maar zo is het wel, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het was niet zo'n leuk begin natuurlijk op deze dinsdag. Maar ja, ik wou het toch eventjes kwijt, jongens.

1965 alweer, hè? Ja, zo lang is dat geleden, hè? The Four Junes, and You've Got Your Troubles, and I've Got Mine. Ja, ze hebben nog wat andere hits gehad, hè? Here It Comes Again, Here Comes The Rainy Day Feeling Again, Storm In The Teacup, en Freedom Come, Freedom Go uit 1971, hè? Ja, de grootste hits dus van The Four Junes. Ja, wij zijn al actief sinds 1963, hè? Ja. Goed, het is voor de wekker wakker. We zijn vandaag dinsdag 28 juli. Nog even het korte nieuws, wereldnieuws. Bijna 500.000 gebouwen hebben verzakkingsschade en krijgen daarom tot 2035 mee te maken. Zonder ingrijpen loopt de totale schade op tot 54 miljard euro. Ja, we moeten anders omgaan met de grond, zo zeggen de organisaties en de experts. En dat is echt noodzakelijk. Want de gebouwen die zakken in. Ja, die zakken dus naar beneden. Ja, de schade kan oplopen dus tot heel veel geld. Het bedrag is niet alleen gebaseerd op herstelkosten van beschadigde funderingen bijvoorbeeld, maar ook op waardevolle en het waardeverlies van woningen. Schade aan gebouwen en infrastructuur heeft dus veel economische gevolgen. En daar moeten we alert op zijn, zo zeggen de organisaties. En verder nog meer nieuws. Er zijn in Bordeaux, Frankrijk, maar ook in Spanje zijn er hele bijzondere wolken te zien. Dat zijn de bekende vuurwolken. Het is een vuurstorm, zo noemde een Franse brandweerman het. En de gouverneur van het departement noemde het een ongelofelijk en ongezien fenomeen. Tijdens de enorme bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux ontstond namelijk een pyrocumulonimbus. Ja, dat zijn wolken die ontstaan door een bosbrand. En dat zijn bijzondere fenomenen. Ja, die niet zo positief zijn natuurlijk, want er zit heel veel vervuiling dan in de lucht in verband met die bosbranden. Maar ja, het is momenteel echt scheer in inslag. Want er staat heel veel in de fik in Frankrijk en in Spanje. Ja. In feite creëren bosbranden zo hun eigen weer. Dus dat betekent dat het tijdens die bosbranden ook een bepaald weerinvloed is die de bosbranden zelf hebben veroorzaakt. Ja, de wolken die nemen ook veel wind met zich mee en daarom verspreidt het zich ook erg. En dat betekent dus dat er ook op andere plekken heel veel vervuiling naar beneden komt zeilen. Hè? Ja. Goed, het weer voor de lage landen voor vandaag. De zon schijnt, het wordt lekker warm. Ongeveer 30 graden in het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. En 24 graden vandaag in het noordwesten.

Jack Jovision. En keer op keer is vandaag de dagtopper van deze dinsdag, de 28e juli. Ja, het is vandaag een bijzondere dag, want als we gaan naar 46 voor Christus, nou dat is heel lang geleden. Julius Caesar wordt namelijk de hoogste baas van het Romeinse Rijk. Hij werd geen keizer, want die term bestond nog niet. Maar ja, je kon hem ook wel een dictator noemen, hè? Ja, Julius Caesar dus op deze dag, 28 juli 46 voor Christus, werd hij dus de hoogste baas van het Rijk in Rome. Ja, het is de dag van de heilige Victor vandaag. Als het regent op Sint-Victor, de oogst brengt op geen loor. Dat staat op de tegeltjes hier in het grote Van Vliet thuis. En in Florida in Amerika wordt de gemeente Miami gevormd. Het dorpje Miami had toen 260 inwoners. En nu wonen er zo'n 2 miljoen mensen. Maar op deze dag in 1896 werd dus Miami officieel gevormd. Ja, en als laatste een weerberichtje uit 1911, want iedereen heeft het over de opwarming.

0: Birelle, Mathieu, wie kent ze niet? Nou ja, heel veel mensen natuurlijk. Sinds 1965 is ze al wereldberoemd. Ze wordt ook wel de nachtegaal van Avignon genoemd. Ja, Mireille Mathieu. Ze zingt vooral Duitstalig, maar ook Franstalig natuurlijk. Dit was een hele grote hit uit 1967. Een grote megahit in Duitsland, Acropolis, Adieu. Ja, ze zingt in 11 talen. Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en zelfs Nederlands. Ja, dus wat dat betreft kent ze haar talen goed. Ja, misschien een leuk feitje. Ze heeft meer dan 200 miljoen platen verkocht en ze treedt nog steeds op. Ja, ze staat zelfs nog op het podium dit jaar. Het is echt een icoon. Ja, als je liedjes wil weten van haar, La Vie en Rose bijvoorbeeld, een grote klassieker. En ook nog een hele dramatische liedjes over de liefde die allemaal misgaan. Hè? Ja. Over Frankrijk gesproken. Ja, we hadden de week van Frankrijk, oftewel de Franse week. Er is ook een liedje blijven hangen, die gaan we zo draaien. Maar we zijn op zoek naar een nieuwe themaweek. Mocht je een leuke themaweek weten, mag je dat doorgeven. Voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. Ja, ik zei het al, er was een liedje blijven hangen wat betreft de Franse week. En die gaan we er nu maar eventjes doorheen knallen.
1: Ga wat doen, ga wat doen. Elke dag

zijn misschien die hele zachte liedjes gewend van geen even over, maar dit kon hij ook. In de back-to-back classic, in de 90s remix, door de voice-over, twee liedjes uit de jaren 90 natuurlijk, met onder andere dit liedje van René Vroeger. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar de files op de weg. Er zijn er weer een aantal. Het is druk op onder andere de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden bij Muidenberg. De A9 is erg druk. De A12, Den Haag-Utrecht. Daar liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Rotterdam, Europoort, bij knooppunt Rozenburg, daar staat het dicht. Breda, Rotterdam, Hoek van Holland, Gouda, A20, erg druk op de weg. Velsen, Beverwijk. En als we dan kijken naar de A27, Breda, Gorinchem, daar is het ook druk. Vooral bij de brug. Ja, Utrecht, Breda, bij knooppunt Everdingen, knooppunt Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat zijn zo'n beetje de belangrijkste druktes op de Nederlandse en Belgische wegen. Ja, vooral bij Ring Antwerpen, daar is het ook aanschuiven. Daar is het ook erg druk. En nou ja, je hebt geluk als je er nauw in zit. En niet vanmiddag, want het wordt vanmiddag ook weer warm, hè? Rond de 30 graden. Dus we gaan weer een warme dag tegemoet, hè. Ja, dat is leuk. Ik heb een appje gehad van... moet ik even kijken, jongens, want ik kon hem eventjes niet zo snel terugvinden. Oh ja, Arjan Vonk. Arjan, dankjewel. Hij is IT-consultant. Ja, ik appte hem al even terug van... Goh, jij bent vroeg op. Nou, zegt hij, vroege vlucht vanaf Eindhoven helaas. Nou, speciaal voor jou, Arjan. Ik hoop dat je luistert nog, hè. Is deze voor jou?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: And gentlemen, I want everybody to open up

0: Radio Groot Helden. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Goed uur. Straks doen we het archief nog eens open van de hitkampioen. Maar eerst hebben we nog uit het programma Het Best Of Isabelle A. En haar versie van Axel Red's Je T'aime.

de Hurricanes uit de jaren 60 en de Red River Rock. Straks een goede vriend van de hitkampioen met een prachtig nummer. Maar eerst een one-hit wonder uit de 80s, Laura Branigan, Self Control.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.
2: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

Funky Dixo, wat een gouden periode. Het was 1981 voor Lakeside, Fantastic Voyage. Terug op de radio, waar tenslotte ook de plaat is geboren. Niet waar? Gouden hits, leuke en onvergetelijke muzikale hoogstandjes. Ook het komende uur. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. You.

Hansie Panty, Hansie Panty Bouwens, George Baker. Hij werd geboren als enig kind van een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader die als soldaat deel uitmaakte van het Duitse leger dat Nederland bezet hield. Wist je dat? Zijn vader sneuvelde aan het eind van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders in de Zaanstreek opgevoed. George Baker en de selectie begon in 1968.

0: Ze zijn weer fijn en ze draaien op 45 uur. Southern Nights, Clank Campbell.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Hé, hey, weet je wat we doen? We gaan naar Zandvoort aan de zee. We nemen mee koekjes, koud. Hoe deden ze dat vroeger trouwens? Pootje baaien in de zee. Kijk uit voor de temperatuur.

Lana's Night. En haar family members. Allemaal familie, de hele club. Gewoon omdat het kon. Ze waren actief van 1959 tot 1989. In die periode scoorden ze op dit nummer voor 007. License to Kill terug in de middle of the roadshow. Lieve Leute van Hoyte, wees welkom. Fijn dat je erbij bent. Dit is een Maywood.

0: toch niet gekker worden?
1: Wat zeg je?
0: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ha!

aus Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Aus der großen Heimat. Chila. Zonder Black Devotion, maar wel duidelijk op de achtergrond. Weer duidelijk aanwezig, hè, die enge man. Frank Varian. Ik zal maar schoon de Duitse belasting niet spelen.

Henk en Henk en was ik maar een gijzelaar. Lieve vrienden, kennen we de serie Duel in de Diepte nog herinneren uit 1979? Daar speelde Lady Sluiter een belangrijke hoofdrol. Lady kennen we onder andere Oebelen en Kunt u mij de weg naar Hamel vertellen, was 17 jaar.

Ik vond dat wel een leuke serie, joh. Duel in de diepte. De jeugd van tegenwoordig zegt er totaal niks meer natuurlijk. Nee. Lidie Sluiter, 17 jaar en duiken op Bonaire. De serie werd vrijwel geheel op de Nederlandse Antillen opgenomen en haalde gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Daar kun je tegenwoordig nog maar voor dromen. Het bleek dat Lidie nog kon zingen van haar groep Chips. Had een klein hitje met You Name It, I'll Do It. En vervolgens in de middel van de roadshow.

Letter to You is een nummer uit 2020 van de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen. Het is de eerste single van Springsteens gelijknamige 20ste studioalbum. Mooie platen mee te starten, vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 28 juli. Peru viert vandaag zijn onafhankelijkheidsdag. Weer of geen weer met de huishoudtip als de artiest van de dag. En ik ga nog niet verklappen wie het is. Nee. Nog een beetje de spanning erin houden. We hebben het weerbericht en we hebben muziek van onder andere Jennifer Lopez. Ik heb Joe Harris. Ik heb Viola Wales. Ik heb Rob de Nijs, de Poppies, ik heb Elvis Presley en vele anderen. Je gaat toch niet weg van ons, hè? Blijf er maar rustig bij, hoor. En onze studiodeur, die staat natuurlijk voor je open. Tweede plaat, Shakira, Don't Wait.

0: zonder jou.
1: Steve Tillens, het leven gaat door zonder haar. Ondertussen heeft hij al een nieuwe vriendin, Maya. 13 jaar geleden, 28 juli 2013, komen tientallen mensen om als een autobus 30 meter naar beneden stort van een viaduct nabij de Zuid-Italiaanse stad Avellino.

Jennifer Lopez. 98 jaar geleden, 28 juli 1928, opent prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. Koningin Wilhelmina weigerde de openingsceremonie bij te wonen. Op de Spelen behaalde de Amerikaanse atlete zomaar 56 medailles.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Heb je al gemerkt dat bananen nogal vlug bruine vlekken vertonen als ze bij jou in de fruitmand liggen? Hoe kan je dit verhelpen? Wel, er is een oplossing. Je neemt wat aluminiumfolie en wikkelt tot aan de bovenkant van de bananen, tot in de helft van de vruchten. En dan ga je zien, je hebt geen bruine vlekken meer.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Esther en Abi of Harim Cinderella Rockefeller. Ik heb één bekende geboren op een 28 juli en één overleden op een 28 juni. We gaan met de eerste beginnen. Jacqueline Kennedy Onassis werd geboren op 28 juli 1929 en ze overleed in 1994. Ze was de echtgenote van John Fitzgerald Kennedy. En dan Rita Reis, overleden op een 28 juli, dat was in 2013, een Nederlandse jazzzangeres. Ze werd 88 jaar. Deze komt ook uit Nederland, Boudewijn de Groot.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Aretha Franklin. Ze werd 76, geboren in Memphis, Tennessee, op 25 maart 1942. Ze overleed in Detroit op 16 augustus 2018. Aretha Franklin was een Amerikaanse gospel- en soulzangeres. Van haar twee nummers: Killing Me Softly with His Song en Spanish Harlem.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haaltert.
1: Even kijken naar het weerbericht. Vandaag dinsdag, mooi weer hoor. 29 graden, hele dag zon. Morgen woensdag 33. Donderdag, ze willen niet onderdoen, ook 33 graden. En dan vrijdag gaan we een beetje zakken naar 28. En dan het weekend. Wel, zaterdag uiteraard goed, 27 graden, zonnige dag. Maar zondag, dat wordt weer snikheet, vrienden. 33. En volgende week maandag 29. De vakantieoorden in Tenerife 24 graden, Las Palmas 23. Het is in Malaga 29. In Antalya 39 en in Benidorm 28. Bedankt dat u bij ons was. Ik ga even een frisdrank nemen bij onze kantine mevrouw. Ze heet Angèle, ja. Je hoort ze nooit hoor op de radio. Nee, dat zal niet lukken. Maar ze heeft wel en maakt wel fijne hapjes in onze kantine. Goed, tot morgen. We gaan eruit met Elvis Presley.

zijn er altijd. Welkom in de Lunchbreak Club hier deze dinsdagmiddag. En we zijn er weer natuurlijk voor jou tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee. Nou ja, inderdaad, de zomerse muziek wel, die komt helemaal naar boven deze week. Ik ben ook al mijn jingles aan het uploaden terug. De zomerse jingles. En ja, komt allemaal goed, zeggen ze. We begonnen met Marsha Hines natuurlijk. En Your Love Still Brings Me To My Knees. Ik ben weer bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We draaien ze weer allemaal achter elkaar. Hier is Hazel Dean. Een mooie rosse krullenbol geeft die dame. En ze zingt I Want Your Love. Ja, inderdaad wel. Ja, dat deze.

En daarna de harde tante als je meevraagt. Transmission Vamp. En dat allemaal met haar, of met hun I Want Your Love uit 1986. Een grote hit natuurlijk. Een hele bijzondere goedemiddag vanaf de branding van de Noordzee. Welkom in de Lunchbreak Club. Ja, inderdaad wel. En bedankt ook aan de mensen die hebben gereageerd. Want ja, het is toch ook wel eens leuk om wat reagering te krijgen. Om wat, ja, inderdaad, hè. Ja. Hier zijn ze, Big Fun en Blame It on the Boogie.

Laat het zonnetje maar schijnen. Hoe ken je hart natuurlijk, hè? Maar ja, we hebben de zon nodig natuurlijk voor onze vitamintjes Dave in de winter. Dat we tekort komen hier, hè? Ja. Inderdaad wel, muziek van Big Fun. En dit al met hun Blame It on the Boogie. Natuurlijk een cover van de Jackson 5. Maar dat wist je natuurlijk al. Dat moet ik je allemaal niet meer vertellen natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb het toch maar eventjes verteld nog. Hier is Simply Red. En Doing the Right Thing, baby. Zo direct onze onvergetelijke hit. En ook het heetste nieuws van toen wel. Dat gaat over Bruce Springsteen. Als je van Bruce Springsteen iets wil horen, wel... Moet je blijven luisteren naar de Lunchbreak Club hier op je radio.

En inderdaad, heb jij al je zomervakantie geboekt? Hè? Waarschijnlijk wel. Maar Gerard Joling, wel, die ging altijd naar de tropics natuurlijk. Hij is ook een klein beetje aan zijn huid te zien als je hem ziet. Hij is altijd zo lekker bruin, die man. Hè? Inderdaad wel. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak Club. En dat is natuurlijk Gerard Joling, zoals ik zei. En Tickets to the Tropic. Zo direct onze heetste nieuws van toen met Bruce Springsteen. Maar eerst nog eventjes Crying at the Discotheque. Ja, niet doen hè. Smakelijk eten.

0: is Radio Groothaaltert.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, een hele bijzondere goeie dinsdagmiddag. We gaan beginnen aan het lunchbreak, breaking news van toen. Hou ze nog aan tafel, dit smakelijk eten deze dinsdag. En op deze dag in 1999 scoort Robbie Williams een nummer 1 hit in Engeland met het nummer She's the One. Het nummer wordt geschreven door Carl Wallinger van de band The World Party. Een voormalig lid van de Waterboys, als je ze nog kent van Hole of the Moon natuurlijk. Hier is Robbie Williams en dit allemaal met zijn She's the One.
3: That's entertainment right there. That's beautiful. Thanks, baby. I've got one of these.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit smakelijk eten, verslik je er niet in, zou ik zeggen. Want hier is Earth, Wind & Fire. En dit met hun Star.

eventjes lekker wat funky music op je radio natuurlijk. En net allemaal met Earth, Wind and Fire en Star. Kijk maar eens eventjes naar buiten deze avond. Wel, als het helemaal helder is, wel, dan zal je er wel een paar kunnen spotten, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En als je een beetje geluk hebt, de maan erbij, ja. Dinsdagmiddag, hey, van harte welkom. Een klein beetje met dit, ja, hoe moet je zeggen, een kikker in de keel, maar... We zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk. Iedere dag weer opnieuw tussen zondag en vrijdagavond, vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Hier is Denise Williams. And too much, too little, too late. Oh, dat is nu spijtig zeg. Hier is Denise Williams.

Inderdaad, tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. Ik heb het al over Madonna, ze is weer helemaal terug natuurlijk. Ja, en daarom eventjes haar in het zonnetje zetten. Waarom niet? Ja, ze is al ouder dan 60 jaar. Als je zo eventjes naar die foto's van tegenwoordig kijkt, wel, ja, het zal ook wel een klein beetje EI of IE inzitten, denk ik wel. Maar ze ziet er nog altijd fantastisch uit natuurlijk. Ik hoop dat ze er zo fantastisch blijven uitzien natuurlijk. Hè. Madonna dus en Like a Prayer hier deze dinsdag in de lunchbreak. En als je pas afstemt, wel van harte welkom. Stay tuned, zou ik zeggen, op je fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou hier iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En hier is Frank Valli. En er is geen twijfel aan. Hier is hij met Grease.

0: me laten vertellen dat achter het motto van dit liedje gewoon jezelf blijven. Dat is het voornaamste wat je kunt doen natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, is het alweer zo laat. Wel, de toetjesplaat van de dag. Wel, eventjes kijken. Hier is de Miami Soul Machine. Ja, hier zijn ze met Dr. Beat. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Bye bye. En bedankt om te luisteren naar de lunchbreak natuurlijk. Ja, tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Uur na uur muziek.

0: Geef maar uit, jongens. Dat kan nu.
1: 80 is prachtig.
0: Oh. Dit is ook leuk. We gaan even naar Acapulco toe. Hoe vind je dat? In één klap. Ik ben er ooit eens geweest. En daar kan je goed van de muziek genieten. Loco in Acapulco. Met de Four Tops. We gaan naar 1988. Deze grote hit. Leuk dat je luistert. En ik zou zeggen, kom je er net bij? Welkom bij dit programma. Dit is Decara.

Jongen, jongen. Wat een geluidsdruk, hè? Amy McDonald. Fire bij Dek Radio. En ik heb een andere dame klaarstaan. Een Nederlandstalige dame. En ze heet Brigitte Kaandorp. En het verhaal over haar zeilboot.

Ze is gelukkig, Brigitte Kaandorp en haar radio grafisch bestuurbare zeilboot. Een hele mond vol. Dekker Radio gaat verder met Bluff. Ik denk meestal aan jou.

nummer van Bluff, vind je niet? Ik denk meestal aan jou. En ik denk aan jullie, luisteraars. Want ik heb zomerse muziek. En dat past wel in deze tijd van het jaar, toch? We gaan op weg naar de bodem van het uur. Dadelijk nog Wiebe met deze drie. Maar instrumentaal op weg naar de bodem. Met Bianco en A Summer Song.

mit Rosa Munde, ja, aus Deutschland. 1975 staat erbij. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Nou ja, we gaan gauw verder met drie achter elkaar. To be loved by you. L'amour d'Ogier met Gregory Porter.

0: Thank you.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

raar voorstel eigenlijk, hè? Verdrink ben je in je regie. Nou, liever niet, hoor. Hij heeft te veel gedronken, dat denk ik, met zijn la-la-la. Dotan, Drown Me In Your River. En je bent bij Dekker Radio met David Soul. Ken je die nog, die naam? Nou, dat is lang geleden, hoor. Uit de jaren 70. Starsky & Hutch. Ja, je weet het weer. Televisieserie. En hij zong ook. En goed ook, hoor. We gaan naar 1977 daarvoor. En hij heeft het over een Silver Lady. En hou ik mijn mond maar dicht. Kom op, David. Zing hem maar.

OXO. Klinkt als een wasmiddel. Maar het was een muziekgroep. Whirly Girl uit 1983 hoorde je. Dekker Radio. Met Axel Lukien. En een heel aardig liedje. Water naar de zee.

0: Alexander de Buissonnier, de wereld redden.
1: Eerst moet ik nog de wereld redden. Meteen daarna kom ik terug bij jou.
0: Dankjewel voor dit leuke liedje. Toch, we gaan even naar Frankrijk. Ja, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Betekent, zij wilde dat ze Venise werd genoemd. Julien Clerc.

Zo, het gaat alweer hard in Uurdekker Radio. Ik moet Julien een beetje teleurstellen, want ik heb hem eruit gedraaid. Heb je het in de gaten? Afgelopen Pasen was ik op het radioschip van Veronica. Bestaat dat nog? Ja, in de haven van Amsterdam. Kun je bezoeken. En daar hebben we vandaan uitgezonden tijdens Pasen. Leuk was dat. Cornelis Vreeswijk heeft het over Veronica.

0: Leuk liedje, hè? Cornelis Vreeswijk. Veronica, en we gaan eruit.
1: Dekker Radio.
0: Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren, hè?

0: is het absoluut zeer moeilijk om te blijven stilzitten. En dat heb jij ook ondervonden op deze geluiden van DJ Paul Aztec. Het was Love You More.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

muziek afkomstig uit Nederland. En ze maakte wel degelijk het mooie weer in de jaren 80. Dat was Vitesse met Rosaline. En dit is Gracie Abrams.

Ja, als je elke dag bent afgestemd op die turbulente show, samen zijn wij één grote familie. Je bent nooit alleen. Het was Two Brothers on the Fourth Floor. Praten die het succes hadden in de jaren 80, een schoon voorbeeld. Het is

0: totaal geen onbekende in de muziekwereld, deze Duffy, dat was Mercy. Nu alvast op naar de top van het uur en dat doen we in het gezelschap van Raccoon.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: in Vlaamse retro. Weer een week voorbij en uiteraard weer 1 uur lang de mooiste gouden ouwe. En dat deden we al met 50-50 en laat het swingen.
1: Vlaamse retro. Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos.

Ja, Johnny en Mary met Zwijgen is Goud. En dan deze van Lise Marken uit 1967. En dat met een nieuw geluk. Hey, Frankie!

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.
2: Terug in de tijd.
3: De Gouden Klassiekers.
2: De Gouden Klassiekers.
3: Je zo weer meenemen naar de tijd van toen.

1984. Hey, dit is Veroverd op de Radio met alleen maar de leukste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals deze van Donna Summer en Last Stand.

beschrijft de eenzaamheid die John Bates voelde na de scheiding van zijn jeugdliefde. Maar in het refrein liegt hij tegen zichzelf en zegt dat hij, ongeacht wat zijn vrienden zeggen, zijn jeugdliefde toch helemaal niet mist. John Bates uit 1984 met Missing You.

En het bleef bij die ene hit van John Makin, beter bekend als Mr. John, met zijn voorliefde voor België. Want er kwamen toch wel heel wat Belgitudes in voor. Zoals Duvel, Kuifje, een saxofoon, Hercule Poirot, Kriek en de Grote Markt van Brussel.

The Baseballs met Umbrella uit 2010. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

En vandaag in dit nieuw Ural Gold, dateert uit het jaar 1978. Luisa Fernandez en Granada, wees van harte welkom in Ural Gold. Met nu uit het jaar 81, Juan Pardo en Praat niet tegen mij. Non me hables.

0: de Goldcollectie vandaag met Petula Clark en haar Franse versie van Santa Maria uit het jaar 1966. Monia vandaag hier op de radio en Ronald Walter.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

Grootmeester Ronald Walter met Monia, dit jaar 68. En ook dit hoort thuis in Old Gold vandaag. The Love Affair met Everlasting Love. Later nog gekopieerd door de Special Boys. Vandaag Old Gold is met Everlasting Love.

0: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
1: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
0: Presentatie Arnold Dunners.

veel meiden uit Nederland. Hey, hello, you're the greatest lover. De vraag is, zou het tegen mij zijn of tegen mijn andere collega's hier op de radio? Wel, ik zou het echt niet weten, hè. Tijd voor de Archies, het jaar 69. En...

Gold-collectie met alweer drie toppers na elkaar. Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter, Bobby Vinton Hurt en Jackie James met Please Stay, Don't Say Goodbye. Zometeen Afrique Simone met Playa Blanca.

Breaking Up is Hard to Do met Neil Sedaka vandaag in deze Old Gold collectie. Tijd voor een beetje Mercy Beat en Dave Clark 5.

Brotherhood of Man and Save All Your Kisses for Me. We zijn alweer toegekomen aan het eind van onze Latijn voor deze Goldcollectie. En gaan eruit onder meer met Chicago, If You Leave Me Now. De groeten en graag tot onze volgende Old Gold Collectie hier op de radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek. Grootouders.

0: Het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.
1: Is everybody ready?
2: Yeah!
1: Okay, here we go.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze net begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

voor zijn woorden niet verstond. Ik dacht Mirano daar naar mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders. Familie Radio.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

beating up the booth, push up the fade, press play, pop it up.